0: Stato di Stadtanlage Anlagesanlage Nebengruppen Heiland Deutschland Heinrich Frey zoals verteidigingsplaatsie Primara.
1: Regio Nevada is een waar